0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Twang en Henegouwen heeft de douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods, midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk. 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaaksigaretten in beslag. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen en speedpedelecs voor woon-werkverkeer blijft maar stijgen, blijkt uit cijfers van verzekeraar Etias. Het afgelopen jaar ging het om net geen 1000 ongevallen en dat is een verdubbeling op 4 jaar tijd. Ook het aantal ongevallen met elektrische steps en scooters verdubbelde. Vorig jaar ging het om 500 ongevallen. Vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën gezegd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je er ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. En de douane kan ze niet allemaal controleren. En die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Dus bedenken ze maar een tax. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, hebben met 3-1 gewonnen van Spanje. Het was hun 10e wedstrijd in de Hockey Pro League. Ons land staat nu aan de leiding. Australië volgt op 7 punten. En op het WK voetbal heeft Frankrijk met 3-1 gewonnen van Senegal. In Boston is ook de match gespeeld tussen Irak en Noorwegen. De weersverwachting: opnieuw een zonnige dag, maxima 26 graden. De dagen hierna tropisch warm. Met op vrijdag maxima boven 30 graden. Er is kans op stevige onweersbuien tegen de avond.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Twang en Henegouwen heeft de douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods, midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk, 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaaksigaretten in beslag. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen en speedpedelecs voor woon-werkverkeer blijft maar stijgen, blijkt uit cijfers van verzekeraar Etias. Het afgelopen jaar ging het om net geen 1000 ongevallen en dat is een verdubbeling op 4 jaar tijd. Ook het aantal ongevallen met elektrische steps en scooters verdubbelde. Vorig jaar ging het om 500 ongevallen. Vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën gezegd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je er ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. En de douane kan ze niet allemaal controleren. En die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Dus bedenken ze maar een tax. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, hebben met 3-1 gewonnen van Spanje. Het was hun 10e wedstrijd in de Hockey Pro League. Ons land staat nu aan de leiding. Australië volgt op 7 punten. En op het WK voetbal heeft Frankrijk met 3-1 gewonnen van Senegal. In Boston is ook de match gespeeld tussen Irak en Noorwegen. De weersverwachting: opnieuw een zonnige dag, maxima 26 graden. De dagen hierna tropisch warm. Met op vrijdag maxima boven 30 graden. Er is kans op stevige onweersbuien tegen de avond.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Twain en Henegouwen heeft de douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk, 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaaksigaretten in beslag. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen en speedpedelecs voor woon-werkverkeer blijft maar stijgen, blijkt uit cijfers van verzekeraar Etias. Het afgelopen jaar ging het om net geen 1000 ongevallen en dat is een verdubbeling op 4 jaar tijd. Ook het aantal ongevallen met elektrische steps en scooters verdubbelde. Vorig jaar ging het om 500 ongevallen. Vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën gezegd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je er ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. En de douane kan ze niet allemaal controleren. En die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Dus bedenken ze maar een tax. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, hebben met 3-1 gewonnen van Spanje. Het was hun 10e wedstrijd in de Hockey Pro League. Ons land staat nu aan de leiding. Australië volgt op 7 punten. En op het WK voetbal heeft Frankrijk met 3-1 gewonnen van Senegal. In Boston is ook de match gespeeld tussen Irak en Noorwegen. De weersverwachting opnieuw een zonnige dag, maxima 26 graden. De dagen hierna tropisch warm. Met op vrijdag maxima boven 30 graden. Er is kans op stevige onweersbuien tegen de avond.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Aarschot opent eind deze maand een vestiging van de Box, een winkelruimte waar ondernemers gedurende enkele weken hun plannen kunnen uitproberen zonder grote investeringen of risico's. De ruimte is ook helemaal afgewerkt, zodat ondernemers zich helemaal kunnen concentreren op hun ideeën en verkoop. Dat zegt centrummanager Marco Spotto. De stad Aarschot en de VZW Stebo zetten samen hun schouders onder de vestiging van de Box aan de Martelarenstraat. De winkelruimte is kant-en-klaar en is uitgerust met alle nutsvoorzieningen, vergunningen en verzekeringen. Niet onbelangrijk dus. Op de Hasselse Corda Campus is de IT Echo geopend. Een nieuwe tentoonstelling die de technologische en economische kansen van de toekomstige Einstein-telescoop zichtbaar maakt voor bedrijven, beleidsmakers en internationale delegaties. Met de expo willen de initiatiefnemers tonen hoe Vlaamse ondernemingen vandaag al kunnen inspelen op de ontwikkeling van het grootschalige Europese onderzoeksproject. De tentoonstelling is een initiatief van FWO, POM Limburg en IT Vlaanderen. De expo wil tonen hoe bedrijven kunnen bijdragen aan de technologische uitdagingen van die Einstein-telescoop en daar tegelijk economische opportuniteiten uit kunnen halen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijm. Dat moet volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Het systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten, maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder wil dat ze zich aan dat budget houden. Politiek journalist Karel Latré.
5: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder, dus ze hebben dat budget overschreden. Schreden jaar per jaar tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk. En plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
4: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. Iran mag meteen weer olie verkopen wanneer het raamakkoord tussen Iran en de VS officieel is ondertekend. Dat schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Ook sancties in verband met bankieren en verzekeringen vallen meteen weg. Andere sancties, zoals de bevroren tegoeden, verdwijnen pas als Iran de straat van Hormuz helemaal opent en ook toegevingen doet rond zijn kernprogramma. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede topschutter op het WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten. Messi is aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé 2 doelpunten. Hij is daarmee topschutter aller tijden voor de Fransen. De dag begint bewolkt met plaatselijke kans op wat regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet daardoor volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder pikt dat niet. Vooruit parlementslid Els Robijns.
4: Bijzonder pijnlijk, ja, die besparing op het leerlingenvervoer. Op het moment dat we eigenlijk allemaal wel weten dat er een hervorming in het leerlingenvervoer moest gebeuren, zijn al die kinderen die het heel moeilijk hebben in onze samenleving, de zwakste, die hier nu getroffen gaan worden, die zitten vandaag eigenlijk al veel te lang op de bus.
3: Besparingen zouden betekenen dat niet alle kinderen thuis opgepikt worden en dat ze ook weer langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. De NMBS heeft een klacht ingediend tegen de extreem linkse activistengroep Antifa, omdat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Door Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: Het is eigenlijk via onze klantendienst dat we bedreigingen hebben gehad die geuit zijn tegenover Securel. Onze veiligheidsdienst is niet zo dat er bij individuele medewerkers worden geviseerd, maar we nemen dit wel zeer ernstig. De veiligheid van onze medewerkers, dat is het allerbelangrijkste. Dus we hebben dan ook een klacht ingediend bij de spoorwegpolitie en het parket voert nu ook een verder onderzoek.
3: De NMBS vraagt zijn personeel om extra alert te zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt intussen om Antifa op de terreurlijst te zetten. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland, als beslist op de G7-top in Evian in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten en Messi is aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé de 2 doelpunten. Hij is daarmee de topschutter aller tijden voor de Fransen. Onze Rode Duivels herstellen na het gelijkspel tegen Egypte. Jongens die niet of nauwelijks speelden, wonnen een oefenduel tegen het Amerikaanse Seattle Sounders met 2-1, met doelpunten van Witzel en Fernandes Pardo. Lukaku scoorde ook, maar stond buitenspel. Volgens Leandro Trossard kunnen de Duivels wel leven met de 1-1 tegen Egypte. Ze kijken al uit naar hun tweede groepswedstrijd tegen Iran zondagavond.
6: Ik denk dat al veel ploegen op dit WK verrast hebben. Dus ik denk dat we gewoon niks mogen onderschatten. Ik denk dat het ook weer gewoon een stugge wedstrijd wordt. Ik denk dat iedereen ook gewoon klaar is. Ik denk dat iedereen vrij nuchter is. We hebben nu twee belangrijke wedstrijden. We willen de volgende aanvatten met een win. En ook proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken.
3: De Duivels krijgen nu eerst wat tijd met hun familie. De dag begint bewolkt met plaatselijk wat kans op regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden. Vrijdag plaatselijk tot 34 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Heb je het gezien? Hij stond weer mee te shaken. Hey, maar ik val in zijn gratie, hè. Hij is een fan, hè, de Donald. YMCA van de Village People. Goedemorgen.
1: Hij is vertrokken. Ja, ja. Hij is weer

studenten zijn uiteraard al lang wakker en alle stof aan het verfrissen die ze straks moeten avaleren. Bij wijze van spreken, hè? Dat is niet letterlijk, hè? Maar in alle geval, ook wij zijn wakker en we maken het festival bont helemaal tussen nu en 9 uur voor Radio Demerstad. En we doen dat met de groten der aarde, hè? Echt waar, hè? Met David Bowie en Mick Jagger. Dat zijn toch wel grote kastaarsen. Dancing in the Street komt eraan. We hebben Anyone van Roxette. En als dit geen grote madame is, ja, dan weet ik het ook niet meer. Dan geef ik mij over, hè. Het is Madonna. Papa, don't preach.

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Supermercado, het Zuiderstadsfestival. Met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

BND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is BND in Halen.

Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

0: Toch voorzichtig daarmee. Het verkeer is zo toegenomen dat dat geen aanrader meer is. Dancing in the street. Doe het beter in uw tuin in Den Hof. David Bowie en Mick Jagger. Voor de mensen die zichzelf niet meer herkennen. Hebt u dat probleem ook, ja? Vaker eens in de spiegel kijken. Echt waar. Ja, het is schrikken. Ik weet het, ja, maar ik maak het ook mee. Hè. Maar tu te reconnaîtras, hè. Het is Anne-Marie David.
1: Dans les

Tu verras, tu te reconnaîtras. Anna-Marie David, winnares van het Songfestival in 1973. En als ik me niet vergis, was dat voor Luxemburg, want ik heb het niet opgezocht, hè. Het was uit het blote hoofd, alleen uit het bijna blote hoofd. Er staat hier en daar toch nog een pijl. En de ABBA's, die zien hem vliegen op Demerstad, de Eagle.

Kylie Minogue, een Australische die Frans zingt. Allee, het was niet veel, maar het was toch een mondje. En een mondje is voldoende, hè? Je ne sais pas pourquoi. En wij laten ons daar dan door beïnvloeden, door die grote sterren. Ah ja, want wij willen ook zo zijn.

Peter Renski, Koele Wenski, KL204, als ik God was. Onmogelijk dus, want God bestaat niet. Hij is toch niet thuis, bij mijn weten. Maar ik weet dat we het daar niet eens over zijn, maar dat hoeft ook niet. We mogen van mening verschillen. I can't get used to losing you, dat wel. Het is de beat.

0: Werk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: time, but have it mine.
1: Paris Latino, de Quartier Latin, daar verwijst het naar. Dat is een buurt in Parijs waar Bart de Wever altijd gaat zitten, hè? Voor zijn Latijn te oefenen, hè? In de Latin Quarter. Ja, maar daar zitten de grote mannen met de driedelige pakken, hè? Bob Seger en de Silver Bullet Band, die gaat winkelen vandaag. Het is shopping day. En dan gaat hij down on Main Street.
2: I remember standing on the corner at midnight.

Wat had die uitgestoken, zeg? Die Delilah, die had Tom Jones helemaal geschoren, hè? Al zijn haar was af, hè? En de fans herkenden hem niet meer, want ook zijn

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet daardoor volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder pikt dat niet. Vooruit parlementslid Els Robijns.
4: Bijzonder pijnlijk, ja, die besparing op het leerlingenvervoer. Op het moment dat we eigenlijk allemaal wel weten dat er een hervorming in het leerlingenvervoer moest gebeuren. Het zijn al die kinderen die het heel moeilijk hebben in onze samenleving. Ja, de zwaksten die hier nu getroffen gaan worden, die zitten vandaag eigenlijk al veel te lang op de bus.
3: Besparingen zouden betekenen dat niet alle kinderen thuis opgepikt worden en dat ze ook weer langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. De NMBS heeft een klacht ingediend tegen de extreem linkse activistengroep Antifa, omdat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Door Dimitri Timmerman van de NMBS.
5: Het is eigenlijk via onze klantendienst dat we bedreigingen hebben gehad die geuit zijn tegenover CQRL. Onze veiligheidsdienst is niet zo dat er bij individuele medewerkers worden geviseerd, maar we nemen dit wel zeer ernstig. De veiligheid van onze medewerkers, dat is het allerbelangrijkste. Dus we hebben dan ook een klacht ingediend bij de spoorwegpolitie en het parket voert nu ook een verder onderzoek.
3: De NMBS vraagt zijn personeel om extra alert te zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt intussen om Antifa op de terreurlijst te zetten. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland, als beslist op de G7-top in Evian in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten en Messi is aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé de 2 doelpunten. Hij is daarmee de topschutter aller tijden voor de Fransen. Onze Rode Duivels herstellen na het gelijkspel tegen Egypte. Jongens die niet of nauwelijks speelden, wonnen een oefenduel tegen het Amerikaanse Seattle Sounders met 2-1, met doelpunten van Witzel en Fernandes Pardo. Lukaku scoorde ook, maar stond buitenspel. Volgens Leandro Trossard kunnen de Duivels wel leven met de 1-1 tegen Egypte. Ze kijken al uit naar hun tweede groepswedstrijd tegen Iran zondagavond.
6: Ik denk dat al veel ploegen op dit WK verrast hebben. Dus ik denk dat we gewoon niks mogen onderschatten. Ik denk dat het ook weer gewoon een stugge wedstrijd wordt. Ik denk dat iedereen ook gewoon klaar is. Ik denk dat iedereen vrij nuchter is. We hebben nu twee belangrijke wedstrijden. We willen de volgende aanvatten met een win. En ook proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken.
3: De Duivels krijgen nu eerst wat tijd met hun familie. De dag begint bewolkt met plaatselijk wat kans op regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden. Vrijdag plaatselijk tot 34 graden.

0: Summertime Lover van Stevie Wonder. De minares, zo voor tussen de soep en de patatten. Om het iets meer ochtendelijk uit te drukken. Een minares voor tussen de boterham en de koffie.
1: De grootste hits, alle

Al der Vloemingen op Radio Demerstad. Af en toe kunnen in dit uur wat luchtzakken voorkomen. Dan gaat er een maskertje uit het plafond vallen met oxygène 4. Jean-Michel Jaag, liever dat dan op te zetten.

Zondag 28 juli is het weer zover. Schroffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schroffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schroffe. Alle info op

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

0: Jij moet opstaan, kleine Suzy. En voor dat proces hebben wij heel veel over. We zingen je zelfs uit je bed.
1: Festival van Vlaanderen.
2: Oh no!
3: Rudy van Vlaanderen. Voel.

Gelukkig verschillen onze smaken niet en houden we van dezelfde muziek. Hij begon als een Zwitsers charmezanger in het Frans onder de hoede van Claude François, maar in deze dagen was hij al de discotour opgegaan. Ernstige uitleg, hè? Je ziet dat kan ook. Hè? Het is Patrick Juvet en hij zit met gevoelens. I got a feeling. Got a feeling.

David Garrick, de 60s in met Radio Demerstad. Dear Mrs. Appleby. Zou dat nog niet hoog tijd gaan worden voor een aangepaste versie in 2026? Lieve mevrouw, horen naar. Want daar hebben we last van, hè, van de Aziatische. Dit is Sandy Coast op Radio Demerstad en Hollywood.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

De Free Electric Band, Albert Hammond. Het thema in dit liedje is, en dat komt omdat het examens zijn, kinderen die hun ouders ontgoochelen. Niet alle kinderen zijn zo, maar ja, geef toe, wij waren daar wel bij, hè. U bent ook geen dokter geworden of piloot, hè? Nee, hè? Heeft uw vader ook achter u gezeten zo, rond de tafel, toen ge weer eens met een slecht rapport naar huis kwam? Ja, je hoort dat toch, hè? Ik heb een slechte jeugd gehad, hè? In de hoek moeten staan, ja? Gij ook, armen omhoog, disciplinaire maatregelen om het tij te keren. Niet gelukt, zeker? Ja, ik dacht het al.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: Abstract. Nail styling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Abstract. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricksters met verstand van zaken.

0: Kim Wilde op Demerstad, The Kids in America. Al moeten we daar niet te veel reclame mee maken met die kinderen, want die eten allemaal veel te veel hamburgers en die kopen geweren en dan schieten die zo naar elkaar. Dat is niet goed, hè? Daar moeten we geen reclame mee maken. Dit is Demerstad en Niels William en Zie ze doen.
1: Door

De Eagles met een eufemisme. Een verbloeming van de werkelijkheid. Hè? Want there is a new kid in town. Echt nieuw is hij niet. U kent hem ongetwijfeld al, Dirk Smeets. Hij neemt het na 9 uur van mij over in de Classics at Work. Zelf ook een werkman, hè. Je moet hem hier zien zitten, hè. We zijn een Cas Poucher aan. Ja, maar hij werkt graag, hè. Qui va garder mon crocodile cet été? Dat is een andere vraag, zie. Ottawa. Hey, tot morgen.

Happy days, they are coming. Ik denk het ook wel, ja. Temperaturen in het weekend, 21, 22. Dat wordt een aangenaam weekend waar we naartoe gaan. Maar het is woensdag, vandaag 17 juni. Vandaag is het Maatjesdag. Straks om 2:30 komen in Oostende de eerste maatjes aan wal. En ik denk dat we dan echt, hè, dat we dan echt richting de zomer kunnen gaan. Mosselen, maatjes, muziek. En allemaal op een bedje van classics en verhalen. Woensdag 17 juni. Een hele goede morgen.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Wacht eens, wat is dat ding?
0: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
0: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
0: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
5: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.
8: 20 jaar, Zelem, zomer.
9: Wow.
8: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
10: Waar is mijn vleeskroket?
8: Bart Kael.
10: Samen in de zon.
8: Willy Sommers.
10: Hola, de zon in je haar.
8: De Romeo's. En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

als ik zo de cijfers bekijk, hadden we gisteren toch wel de warmste dag van deze week, hoor. 28 graden, maar nu nog 23 in het weekend. 1,22, dat wordt aangenaam. Tijd voor een ijsje, denk ik, hè. Vorige week dinsdag opende ook het Seppers Kremeke, dat hoorden we gisteren nog vertellen. Chloé is nog maar 19 en ze heeft met haar eigen ijssalon ook haar droom laten uitkomen. Vandaag organiseert de stad Leuven het allereerste groot watergevecht. Dat gaat deze namiddag door van 2 tot 5 op het Herbert Hoverplein. Ja, dat is uitkijken, hè. We gaan zo zachtjes ons klaarmaken voor de grote zomervakantie.

0: aangename terugblik naar het einde van de jaren 80. Ja, wat waren ze toen populair, hè? Vaya con Dios in ons land. Ah, Danny Klein, What's a Woman Without a Man. En deze Don't Cry for Louis.
1: Classics at work.
2: Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Ja, de geruchten die waren er al een tijdje, hoor. Maar Taylor Swift heeft nu toch bevestigd dat ze een nummer heeft geschreven voor de nieuwe Toy Story film, Toy Story 5. En dat heeft ze wereldkundig gemaakt vorige week op haar Instagram-pagina. En de film Toy Story 5 kan je vanaf vandaag gaan bekijken in de Belgische bioscopen.
2: De werkvloer.
0: Purmo, dat is in vele jaren de naam van het vroegere Radson. En dat kennen we dan wel iets beter als de producent van de radiatoren in Zonhoven. Purmo gaat de activiteiten in Zonhoven verder afbouwen. Na het verdwijnen van de productie en het onderhoud wordt nu ook de afdeling logistiek geschrapt. Dat betekent dat de helft van de nog resterende banen verloren gaan. Er werken nu nog 74 mensen, dus 37 moeten op zoek naar een nieuwe job. De overblijvenden die vrezen natuurlijk voor hun baan. De provincie Limburg ziet zo stilaan een parel verdwijnen.
2: De werkvloer.
0: Vastgoedgroep Redevo Belgium gaat het verouderde winkelpark aan de Grote Ring in Hasselt vernieuwen. Met enkele ingrijpende verbouwingen zal het meer ruimte moeten komen voor te ondernemen. De Carrefour-supermarkt, die daar al jaren is, wordt 1/3 kleiner. Pizza Hut en Pearl die zullen geïntegreerd worden. En nieuwe winkels krijgen een plekje, zoals Jisk en Asia en More. Het project moet in 2031 afgerond zijn. En met de omliggende bedrijven, zoals Auto 5, Brico en het Shell tankstation, die zouden kunnen blijven.
2: De werkvloer.
1: Classics at work.
2: Dirk Smits, van 9 tot 11.

0: All together now. Het zou zomaar een motivatiekreet kunnen zijn, hè, voor onze jongens en meisjes die deze week aan de examens zijn begonnen. Heel veel succes. Ja, over een kleine 2 weken begint de grote vakantie al, hè. All together now, The Farm uit 1990. Ik heb nog 3 actiepunten voor de komende dagen.
1: Classics at Work
2: met Dirk Smeets.
0: 1. Morgen namiddag om 5 uur is er braderie in Herk de Stad. 2. Vrijdagavond is er het Folk & Bluegrass Festival op het Museumplein in Aarschot. En zaterdag namiddag dan kan je met een gids op wandeling door de stad Aarschot. Zaterdag namiddag is het vertrek om 2 uur op de Grote Markt. En tijdens de wandeling heeft de gids heel veel aandacht aan 100 jaar sociaal wonen daar in de Tuinwijk in de stad. Alle activiteiten in de buurt vind je terug op onze agendapagina www.radiodemerstad.be. En ben je op zoek naar een liedje dat wij draaien op de werkvloer, dan klik je op playlist. En dan zie je nu verschijnen Boudewijn de Groot en Tante Julia.
3: Ik was een

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Zo klonk de Duitse inzending voor het Eurovisie Songfestival in 1966. Udo Jurgens. Deze namiddag tussen 2 en 5 dan organiseert de stad Leuven het allereerste groot watergevecht. Dat gaat deze namiddag door op het Herbert Hoverplein. Kinderen tot 12 jaar die kunnen daar gratis gaan spelen met waterballonnen, met spelletjes en met watershooters. En met dat initiatief wil de stad Leuven de gezinnen samenbrengen voor een speelse zomernamiddag in het centrum van de stad. Op het Herbert Hoverplein van 2 tot 5. En er is nog meer nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. Dat krijg je van Chris zometeen om 10 uur.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Er wordt gezocht naar een nieuwe invulling voor het inkomgebouw van de Oude Mijn in Beringen. De stad Beringen en BeMine starten daarvoor een haalbaarheidsonderzoek dat een jaar gaat duren. Ook het nabijgelegen sociale gebouw zou een nieuwe bestemming moeten krijgen. Het Mijn Streekmuseum dat daar nu zit verhuist naar het nieuwe belevingscentrum Mindset. Dat centrum opent normaal gezien midden 2028 de deuren. Er is dus nog tijd. De stad Diest gaat de begraafplaats in Molenstede vergroenen. Daarvoor worden 180 graven aangepakt waarvan de concessie is verlopen. Nabestaanden krijgen nog 1 jaar de tijd om hun concessie te vernieuwen. Vanaf 15 juli komen er infobordjes aan de betrokken graven te staan. Waar de grafstenen verdwijnen, zaait de stad gras in en komen er extra bomen en bezinningsplaatsen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Energieleveranciers lokken nog snel nieuwe klanten met serieuze welkomstkortingen, soms tot honderden euro's. Terwijl minister van Consumentenzaken Rob Beenders die bedrijven net had opgeroepen om daarmee te stoppen. Vanaf 1 januari volgend jaar is het sowieso verboden. Aan zulke kortingen hangen vaak voorwaarden vast. Zo moet je bijvoorbeeld een jaar klant blijven. Energie-expert Kenneth van Tina legt uit.
5: De energieleveranciers die houden er natuurlijk rekening mee dat niet iedereen die instapt dus ook zijn contract gaat uitdoen. Niet iedereen gaat aan die voorwaarden voldoen. En dan moeten ze ook die korting niet uitkeren aan iedereen. Hierdoor houden de energieleveranciers rekening in hun prijsstrategie en kunnen ze zo met scherpere promoties komen.
4: In Anderlecht in Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis. Het gaat mogelijk om een brandbom, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de voordeur. De politie onderzoekt het motief nog of er een link is met het drugsmilieu. De Verenigde Arabische Emiraten hebben opnieuw 3 drugscriminelen uitgeleverd aan ons land. Zijn er intussen 15. Drugsbazen konden jarenlang hun gang gaan in Dubai omdat ze daar amper samenwerken met buitenlandse autoriteiten. Maar daar komt nu dus stilaan verandering in. De Britse tv-presentator Jeremy Clarkson heeft kanker. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Clarkson is 66 en vooral bekend van het autoprogramma Top Gear. Zon en wolken en maxima rond 26 graden. Morgen en vrijdag meer zon en warmer. Vrijdag tot 34 graden.

0: Woensdag 17 juni, vandaag het verhaal van Mr. Blue Sky. Na het nieuws van 10 uur, Electric Light Orchestra was dat. Goedemorgen, het hangcultuur-mosselseizoen is bij Neeltje Jans in Zeeland op 21 mei officieel begonnen. En vandaag om 13:30 dan komen de eerste maatjes aan wal op het 50ste Maatjesfestival in Oostende. Hier hoor je nog eens wat op de werkvloer. Classics at
1: work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Als je dit liedje nogal eens gehoord hebt, ja, dat weet ik wel. Early Morning Wake Up Call is dat van Flash in the Pan. Op een of ander trouwfeest of zo, ja. Maar dat je niet meer weet waar, dat begrijp ik helemaal.
1: Classics at Work. Dirk Smeets.
0: Woensdag voormiddag koffiepauze met Erik van Nijgen, met Starship, met John Denver. En dit is Johnny Mathis, 1978, samen met Denise Williams.
2: Yes, it's

Het nummertje moet in de hitparade gestaan hebben bij ons hier in Vlaanderen. Laten we denken, 1987 moet dat geweest zijn, ja. Het was een nummer dat ons eigenlijk allemaal wel een beetje pakte. Nothing's Gonna Stop Us Now. Starship was dat, Radio Demerstad. Ja, en voor hen was het eigenlijk de opvolger voor We Built a City. Ik zei het daar straks al op de werkvloer. De geruchten deden al een tijdje de ronde, maar Taylor Swift heeft dan nu toch bevestigd dat zij een nummer gemaakt heeft voor de nieuwe Toy Story film. Ja, ze heeft een nummer geschreven voor Toy Story 5, is dat ondertussen al? Dat heeft ze wereldkundig gemaakt op haar Instagram-pagina. En vanaf vandaag kan je het nummer ook beluisteren op alle muziekplatformen. Het liedje dat Taylor Swift in de soundtrack brengt is I Knew It, I Knew You. De film Toy Story 5 is vanaf vandaag te zien in alle bioscopen in ons land. Radio Demerstad op woensdag voormiddag. Hoe zou het zijn met Erik van Eijgen?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

gisteren een zomerse dag gehad. En vandaag en de komende dagen aangename temperaturen in Limburg en Vlaams-Brabant. Latin America, de Gibson Brothers waren dat. En daar gaan de temperaturen toch nog lichtjes omhoog, heb ik begrepen. Ik heb zin om wat mee te zingen. Jij ook? Del Amatrie is dit. Nothing ever happens. Host

0: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Oh, laat de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Gie Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief, je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: www.vlaamse-radio.be. Bel of sms 0468-51-68-91. Trick en Fix, uw Ellen Tricksters met verstand van zaken.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Wij gaan stilaan naar 11 uur toe. Het aperitief is bijna klaar bij Kurt. En daarna is het lunchradio met Patrick van Laar. En we hadden het vanochtend over de hangcultuurmosselen. Die werden bij Neeltje Jans in Zeeland voorgesteld op 21 mei. Wel straks om 1:30, dan komen de eerste maatjes aan wal op het 50ste Maatjesfestival in Oostende. Meter en Peter zijn daar, Wendy van Wanten en Luc Kaals. Maar de eerste maatjes die worden geproefd door de chocolatier Dominique Persone. Deze namiddag organiseert de stad Leuven het allereerste groot watergevecht op het Herbert Hoverplein is dat, van 2 tot 5. En Chloe uit Zepperen die heeft haar droom laten uitkomen. Ze heeft vorige week op 19-jarige leeftijd haar eigen ijssalon geopend in de Stippelstraat in Zepperen. Ik wens je een hele fijne woensdag. Geniet van het aperitief en laat het smaken. En graag tot morgen voor een nieuwe werkvloer tussen 9 en 11.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na het vertrek aan het Gouden Kruispunt in Tieltwingen en een tijdelijke tussenstop op het industrieterrein van Haasrode is de bekende wekelijkse rommelmarkt zijn nieuwe thuis gaan ontdekken op de Citadel van Diest. De eerste edities op de nieuwe locatie lokten wel wat volk, al zijn de meningen over de nieuwe standplaats wel verdeeld. Niet iedereen is enthousiast over de overstap naar de Citadel. Zo merken bezoekers op dat de markt in Tieltwingen zichtbaarder was voor passanten, terwijl de Citadel natuurlijk verscholen ligt. Ook de fysieke toegankelijkheid vormt een probleem. Oudere mensen die te voet of met de fiets komen, geraken die steile berg niet op, horen we. De leerlingen van de gemeentelijke basisschool op Dreef in Zelen bij Halen kunnen voortaan veiliger de weg op. Ze kregen onderricht over de dode hoek van vrachtwagens en andere voertuigen. De vorming was begonnen met een instructiefilm en dan mochten de kinderen het in de praktijk oefenen. Aaron Geurts heeft een belangrijk element geleerd. Je moet altijd oogcontact proberen te maken met de chauffeur, dan weet je dat hij je heeft gezien. Burgemeester van Roelen hecht veel belang aan deze vorming. Want laten we eerlijk zijn, een dode hoekongeval voorkomen is nog altijd het beste.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het groeipakket halveert het risico dat kinderen in Vlaanderen opgroeien in armoede. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Steunpunt Welzijn. Bevoegd minister Caroline Chenet.
5: Voor lage inkomens is dat zelfs tot 21% van het gezinsinkomen. En 69% bestempelt het kindergeld als heel belangrijk om rond te komen. We hebben er nu voor gezorgd dat het kindergeld ook opnieuw volledig geïndexeerd wordt. Dat is voor heel veel gezinnen belangrijk om hun koopkracht te beschermen.
4: 1 op de 10 kinderen in ons land groeit op in armoede. Dat cijfer stabiliseert. Vanaf volgende maand mogen burgemeesters, schepenen en OCMW-medewerkers geen flexijobs meer doen. Komt door een aanpassing van de regels door de RSZ. Opvallend, want eind april besliste de ministerraad om het systeem van de flexijobs uit te breiden naar alle sectoren. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, VVSG, betreurt de aanpassing van de regels, omdat het volgens hen mensen zal demotiveren om nog aan lokale politiek te doen. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon, dat meldt het Libanese persbureau. Het is niet duidelijk of er slachtoffers vielen en het is ook afwachten wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Overmorgen wordt dat officieel ondertekend in Zwitserland. Iran eist wel dat Israël stopt met zijn aanvallen op Libanon. Zon en wolken en maxima rond 26 graden. Morgen en vrijdag meer zon en warmer ook, vrijdag tot 34 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Supermercado. Het Zuiderstadsfestival. Met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbormstraat 30, Alke. Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op

0: Paradise by the Dashboard Light. Misschien iets te veel van het goede. Je hoorde Meat Love, toen met Ellen Foley. Elton John zat daar vanochtend. This is your song. Hey, goedemorgen allemaal. Dit is Radio Demers. Dat is prachtig weer. En er is natuurlijk de prachtige muziek die wij voor je hebben. Madeleine Kane bijvoorbeeld.
1: Aperitief met Kurt Buitens. Tot 12 uur.

Goedemorgen, dit is Radio Demerstad, het programma Aperitief. Van 11 tot 12 met de beste muziek. En we wisselen dat af met af en toe is een aantal informatiefjes. Zo is er donderdag 18 juni om 19:30 in de avond. Dan geeft Peter Adriaansens in Den Egger te Scherpenheuvel een lezing over smartphones en mediagebruik bij jongeren. En tot en met vrijdag 19 juni zijn kaarten te verkrijgen voor deelname op 28 juni aan de Smikkeltocht vanuit campus Amandina in Herkterstad is dat allemaal. Daarvoor kan je terecht in het sportcentrum Hercules of via Vrije Tijd Herkterstad. Goedemorgen, fijn dat u kiest voor ons. The Four Seasons komen eraan, destijds met de liedzanger Frankie Valli. Who Loves You? Na dit van de Nederlandse BZN.

Voor mij nog altijd een van de beste basgitaristen ter wereld, Mark King. Hij maakte deel uit van Level 42. Dat waren ze nog eens met Running in the Family.

Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Ik had gisteren ook al eens vandaag met Bad Moon Rising. Dat waren die van CCR. PP Michiels nu. Een van de leden uiteraard van Soul Sister. Onder meer met deze Females. En zo dadelijk komt Happy Nation er nog aan van Ace of Base. Dank u om te luisteren. En tot morgen allemaal.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De doodrijder van de carnavalstoet in Strepie krijgt 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Dat heeft de Assise-jury in Bergen beslist. Die zag geen verzachtende omstandigheden en noemde de man een gek achter het stuur. Zijn neef, die naast hem zat in de auto, krijgt 2 jaar, wel voorwaardelijk, waardoor hij niet naar de cel moet. Hij kreeg die straf voor schuldig verzuim omdat hij de slachtoffers niet hielp. De twee reden 4 jaar geleden in op de stoet in Strepie. Er vielen 7 doden en meer dan 40 gewonden. De bestuurder reed veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De twee kunnen nog in beroep gaan. Het Vlaams parlement debatteert straks over de besparingen bij de lijn en de schrapping van meer dan 200 buslijnen voor het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Het zal wel zonder bevoegd minister De Ridder zijn. Zij zit voor het werk in het buitenland. Je hoort Bart Klaas van Vlaams Belang.
4: In het regeerakkoord werd door de meerderheidspartij afgesproken dat de bevoegdheid over dat leerlingvervoer volledig zou overkomen naar onderwijs, naar minister Demir. En weggehaald zou worden bij Annie De Ridder. We zijn nu bijna 2 jaar verder. Dat is nog steeds niet gebeurd, met alle gevolgen van dien. Slachtoffer daarvan zijn de leerlingen van buitengewoon onderwijs. Dat zijn de zwakste kinderen uit de samenleving.
3: Morgen komt in het parlement ook de commissie mobiliteit samen. Ook daar kan minister De Ridder ondervraagd worden. Maar het is niet duidelijk of ze tegen dan al terug is. Het groeipakket halveert het risico dat kinderen in Vlaanderen opgroeien in armoede. Dat blijkt uit de nieuwe studie van Steunpunt Welzijn, bevoegd minister Caroline Genet.
5: Voor lage inkomens is dat zelfs tot 21% van het gezinsinkomen. En 69% bestempelt het kindergeld als heel belangrijk om rond te komen. We hebben er nu voor gezorgd dat het kindergeld ook opnieuw volledig geïndexeerd wordt. Dat is voor heel veel gezinnen belangrijk om hun koopkracht te beschermen.
3: 1 op de 10 kinderen in ons land groeit op in armoede. Dat cijfer stabiliseert. In Brussel hebben verschillende mensenrechtenorganisaties betoogd tegen de komst van de Taliban. Die gaan met de Europese Commissie onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. De Taliban is al een tijdje aan de macht in Afghanistan en ligt onder vuur, omdat ze zich weinig aantrekken van vrijheden en mensenrechten, vooral voor vrouwen. In Noorwegen heeft kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie ondergaan. Die is volgens het Koningshuis goed verlopen. Mette Marit is 52 en lijdt aan longfibrose, waardoor ze moeilijk kan ademen. Ze stond al een tijdje op een wachtlijst voor nieuwe longen. En geen ronde van Frankrijk voor Wout van Aert deze zomer. Hij moet passen door zijn blessure aan de elleboog. Van Aert viel op training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Daar startte hij wel en hij won zelfs een rit. Maar de wondes aan zijn elleboog raakten zwaar ontstoken, waardoor hij niet op tijd in vorm geraakt. Een enorme klap voor Van Aert, want de Tour was een van zijn belangrijkste doelen dit jaar. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer en meer door. Maxima tot 26 graden. Morgen en vrijdag wordt het zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af en is er kans op onweersbuien. Maxima rond 30 graden.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taxen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: 20 jaar Zelem zomer.
4: Wow.
3: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
5: Waar is mijn vleeskroket?
3: Bart Kael.
5: Samen in de zon.
3: Willy Sommers.
5: Hola, de zon in je haar.
3: De Romeo's.
5: Viva de Romeo.
3: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
6: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
7: Ja, ik zie alles hoor.
6: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
7: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
6: Maar goed voor mij.
8: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
8: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
9: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

Als zij aan de microfoon stond, dan was het inderdaad magie. Alom, Could It Be Magic? Dat was Donna Summer uit de 70s. En dan naar Mutt uit diezelfde periode met leuke danspasjes, weet je dat nog?

Belooft een erg sportief weekend te worden, dat volgende weekend. Zaterdag bijvoorbeeld, 20 juni is het dan, om 13:30 vertrekt de vierde rit van de Baloise Belgium Tour in de Pastoor Pietellaan in Begijnendijk, met aankomst rond 17:30 op de oostelijke ring rond Aarschot. En zondag 21 uur vanaf 19:00 vertrek je aan de Demervallei in Aarschot voor dwars door het Hageland Gravel. Dat is een parcours van 65, 95 en 125 kilometer. De familierit die gaat over 25 kilometer. En dit is Peter Tosh samen met Mick Jagger.

0: Origineel kwam dit nummer uit 1963 van Mary Clayton. Maar deze was de hitversie uit 91 van Cher. De Shoop Shoop Song. Een nummer dat u waarschijnlijk langzaam maar zeker van buiten kent. Want het was een grote hit en komt ook vaak op de radio. Zou het volgende nummer over Cher kunnen gegaan hebben? Een vrouw zoals jij. Dit is Hans de Boy.
1: Jij

0: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick FX in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Op de valreep nog een nummer uit Grease. Dat was John Travolta en zijn versie van Sandy. Daarvoor ook nog Cool and the Gang en Celebration. Vieren, als er wat te vieren is, dan moet je zeker doen. We sluiten dit nummer af al dansend met... wat zeg ik? Dit nummer niet, dit uur. Al dansend af met Casey and the Sunshine Band en Shake Your Booty.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De doodrijder van de carnavalstoet in Strepy krijgt 27 jaar cel. Dat heeft de Assize-jury in Bergen beslist. Het Openbaar Ministerie had die straf gevraagd, gerechtsjournalist Katrien Sales.
4: De voorzitter noemde hem een gek achter het stuur die met zijn opgedreven auto een ware oorlogsscène heeft veroorzaakt in die groep carnavalisten in Strepy. Hij is veroordeeld voor 7-voudige doodslag en voor 79 pogingen tot doodslag.
3: De man van 38 reed 4 jaar geleden veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Zijn neef, die naast hem zat toen ze inreden op de stoet, krijgt 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij de slachtoffers niet hielp. De twee kunnen nog in cassatieberoep gaan. De bestuurder van 17, die vorige maand een dodelijk ongeval veroorzaakte in Braschaat in de provincie Antwerpen, is voor het eerst verhoord, dat weet Haarlem. De jongeman raakte zelf zwaar gewond, daarom duurde het zo lang voor ze hem konden ondervragen. Bij de crash vielen nog 4 gewonden, een jongen van 16 kwam om. De bestuurder zou voor het ongeval in Braschaat nog nooit met de auto gereden hebben. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Het Vlaams parlement debatteert straks over de besparingen bij de lijn en de schrapping van meer dan 200 buslijnen voor het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Het zal wel zonder bevoegd minister De Ridder zijn. Zij zit voor werk in het buitenland. Je hoort oppositiepartij Vlaams Belang.
5: In het regeerakkoord werd door de meerderheidspartij afgesproken dat de bevoegdheid over dat leerlingvervoer volledig zou overkomen naar onderwijs, naar minister Demir. En weggehaald zou worden bij Annie De Ridder. We zijn nu bijna 2 jaar verder. Dat is nog steeds niet gebeurd. Met alle gevolgen van dien, slachtoffer daarvan zijn de leerlingen van buitengewoon onderwijs. Dat zijn de zwakste kinderen uit de samenleving.
3: Morgen komt in het parlement ook de commissie Mobiliteit samen. Ook daar kan minister De Ridder ondervraagd worden, maar het is niet duidelijk of ze tegen dan al terug is. Frankrijk maakt zich op voor een hittegolf vanaf vandaag. Het wordt daar in de meeste regio's meer dan 30 graden. In het zuidwesten en centrum zelfs tot 37 graden. En zondag kan op sommige plaatsen zelfs 40 graden worden. Het is de eerste hittegolf van het jaar in Frankrijk. Ook in ons land zit die kans er de komende dagen in. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij viel op een training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes op zijn elleboog. Die raakte zwaar ontstoken, waardoor hij na zijn ritwinst daar moest opgeven en daardoor niet op tijd fit raakt voor de Tour. Sportjournalist Stijn Vlaming.
6: Hij miste hierdoor die belangrijke bergetappes. Hij vertrok ook niet op hoogtestage, stond ook nog niet op zijn scherpst. En al die factoren zorgen er nu voor dat Visma Liesebike beslist heeft om Van Aert niet te laten starten. Toch wel een domper, ook voor Jonas Vingegaard. De Deen wil de Tour winnen en dan kan hij wel een belangrijke schakel als Wout van Aert gebruiken.
3: De Tour was een van Aert zijn grote doelen dit jaar. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer door, maxima tot 26 graden. Morgen en vrijdag worden zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Er is kans op onweersbuien en maxima rond 30 graden.

0: Stan the Gunman, een hit van Hank the Knife and the Jets. Een nummer dat bol stond van gitaarwerken. En in die periode was dat logisch, want als je dan geen gitaarwerk in een nummer bracht, dan was het zeker niet hitparade rijp. Het was toen halverwege de jaren 70. Goedemiddag overigens, het tweede uur van de middag.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.

0: wonderwagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Pasadena's and a tribute, oftewel een ode aan. En de volgende man willen we ook eren voor zijn geweldige carrière. De man is 85 jaar op dit ogenblik en kan al een aantal jaren niet meer optreden, omdat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. Maar hij heeft er vrede mee genomen en hij geniet van de goede dagen die nog komen, schrijft hij. Dat is Neil Diamond.

0: Voor de filmliefhebbers. Rose onderhoudt een hechte band met haar oudere broer. Wanneer die wordt beschuldigd van een ernstig zedenmisdrijf, wordt haar gevraagd om tegen hem te getuigen. En dan begint de film The Good Sister. Die wordt vanavond om 20:00 gedraaid in Cinema Paradiso in Diest. Je moet wel van tevoren online of via de Namer tickets bestellen. En dan naar een man die het kan uitschrijven. Dit is Luc Bral.
1: Ik vond er

Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.

Pointer Sisters en I'm So Excited. Opwinding zal er aanstaande vrijdag ook wel zijn, zeker tijdens de After Work Party. Vrijdag 19 juni vanaf 18 uur organiseert Raak Schoonderbeuken in de Hamaardstraat een After Work Party met muziek uit de jaren 90 tot nu. De inkom is gratis.

BND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is BND in Halen. Melkstraat

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Caravan of motorhome... En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

boom, wat zeg ik? Bang a boomerang. Jazeker, zo was het exact. Dat was ABBA nog aan het eind van deze midweekaflevering van de middag. Met Babe and I'm a Rocking Machine gaan we eruit. Tot morgen!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Diestse gemeenteraad komt volgende maandag opnieuw samen voor een goed gevulde zitting. Op de agenda onder meer de toekomst van de buitenschoolse kinderopvang, een nieuw beleidsplan voor de Hagelandse Academie en een aangepast reglement voor speelstraten. Maar een van de belangrijkste dossiers gaat over de buitenschoolse kinderopvang. De stad wil BKO Het Klikske ook de komende jaren zelf blijven uitbaten en kiest ervoor om de opvang tot eind 2031 in eigen beheer te houden. Daarmee wil Diest binnen het nieuwe BOA-decreet de continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van de opvang voor gezinnen garanderen. Tijdens de zomermaanden organiseren lokale passerafdelingen wandel- en fietstochten langs natuurgebieden, historische locaties en landelijke routes. Het initiatief richt zich zowel op recreatieve als meer ervaren deelnemers. En de tochten voeren deelnemers door onder meer het Herkenrode Bos in Hasselt, de Jekervallei in Riemst, de Dommelvallei in Pier en de Weijers in Heusden-Zolder. Maar ook fietsers komen aan hun trekken in het Limburgse met routes door Haspengouw, rond Sint-Truiden, vanuit Kortesem en langs het Albertkanaal in Alken. Je vindt meer informatie op de website van Passar.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Mortsel in de provincie Antwerpen zijn 7 gewonden gevallen bij een ongeval met 2 trams. De ene reed achteraan in op de andere. 2 gewonden zijn er erg aan toe. Het is niet duidelijk of ze in levensgevaar zijn. Het is ook nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. De bestuurder van het drama in Strepy moet onmiddellijk naar de cel. Dat heeft de assisevoorzitter in Bergen bevolen. De man van 38 kreeg 27 jaar cel voor 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Gerechtsjournaliste Katrien Sales.
5: Laat ons zeggen dat er hier een beginnend luid applaus weer klonk. Applaus dat meteen in de kiem werd gesmoord door de voorzitter. Ze zei voor dergelijke reacties is geen plaats in een assisezaal. De advocaat van Paulo Valson had gevraagd om hem met een enkel band thuis te houden gedurende de 15 dagen termijn waarbinnen ze cassatie kunnen aantekenen.
4: Maar daar ging het Hof dus niet in mee. Zijn passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk voor schuldig verzuim. En Anderlecht speelt in de tweede voorronde van de Europa League voetbal tegen Hammarby uit Zweden. Dat is geloot in Nyon in Zwitserland. De hele wedstrijd wordt al op 23 juli gespeeld in Zweden. De terugmatch volgt een week later in Brussel. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer door, maximaal tot 26 graden. Morgen en vrijdag worden zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden.

0: Pat Benatar uit 1984 en Love is a Battlefield. En de enige raad die ik haar zou willen geven is... Oké, dat kan allemaal zo zijn, maar af en toe een beetje afstand nemen... even tot rust komen en de zaken eens overdenken. Dat doen wij ook de komende 2 uur in een nieuwe siesta... hier bij Radio Demerstad.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: We zijn hier maar al te graag elke dag tussen 2 en 4. En kijk eens aan, het wordt een gezellig clubje. De Bay City Rollers die komen er ook al bij. I only wanna be with you. Goedemiddag allemaal.

0: lading.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160. Zondag 28 juli is het weer zover. Schroffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schroffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schroffen. Alle info op schaffenclassic.be.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
9: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radio.

0: Ja, de liefde, het houdt een mens jong. Hij mocht het ook aan de lijve ondervinden, deze Boris Gardner en zijn Love Train, plaat uit 1989. En daarvoor Boris Gardner, iets voor morgen vroeg waarschijnlijk. I want to wake up with you.
1: Jan de Groot.
0: En dan is het nu tijd voor de feiten van de dag. En eerst en vooral keren we terug naar 17 april 1945. Een opmerkelijke dag, want een van de meest succesvolle wielrenners aller tijden wordt dan geboren. In Meinsel Kiezingen. En ja, ik heb het over Eddy Merckx. En op 17 april 1997 vaardigt Nederland een internationaal opsporingsverzoek uit tegen de Surinaamse ex-legerleider Bouterse. Dat allemaal wegens drugssmokkel. En op 17 april 91, dan wordt een van de belangrijkste apartheidswetten in Zuid-Afrika afgeschaft. Het gaat om de wet op de bevolkingsregistratie. En in de Verenigde Staten worden 5 mannen gearresteerd bij een inbraak in het hoofdkantoor van de Democratische Partij. Dat gebeurde in het Watergate Hotel in Washington. Later zou blijken dat de Republikeinse Partij hierbij betrokken was. En president Nixon zal later besluiten om af te treden. Die arrestatie van die 5 mannen gebeurde op 17 april 1972.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu uit 1996, deze van Queen, You Don't Fool Me.

0: Steve Winwood, gebruikmakend van het openbaar vervoer, Night Train, en daarvoor de Steve Miller Band met Fly Like an Eagle. En daarmee zaten we in hogere regionen. En daar is het waarschijnlijk zo mogelijk nog een beetje warmer. En over warm gesproken...
1: Het weerbericht!
0: Ja, het wordt ook warm vandaag. Er komen meer en meer opklaringen opzetten ook. En het wordt zo'n 26 graden. Morgen nog warmer, plaatselijk temperaturen tot 31 graden. En vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 34 graden. Er is dan wel vanaf de middag kans op onweersbuien, vooral in het centrum en in het oosten van het land.
1: Jan de Groot!
0: En als het in een relatie een beetje moeilijk gaat, is het vooral belangrijk om de communicatie in stand te houden. En misschien blijf je dan wel bij elkaar. Tammy Wynette geeft ook een zetje in die richting. Stand by your man.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Supermercado, het Zuider Stadsfestival met Braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
3: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: De groep America met iets wat hun laatste grote hit zou betekenen in 1983. Dat was The Border. Morgen dan zijn we al donderdag en dan ben je welkom op de Citadel van Diest voor een oldtimer meeting. Dat gaat daar morgenavond door vanaf 6 uur tot 9:30. En Geert Mertens uit Aarschot heeft een nieuw boek uit, C4, en dat is momenteel verkrijgbaar via uitgeverij Partizaan. Het is een thriller die volgt een man wiens leven totaal ontspoort na de gruwelijke dood van een collega. En in het kasteel Elsenhof in Aarschot ben je zaterdag om 4 uur welkom voor een bezoek bij de imkersgilde Sint Ambrosius. Je komt daar meer te weten over de bijen en hoe wij ze kunnen helpen om te overleven.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: En nu Milli Vanilli, Baby Don't Forget My Number. Zet het in uw gsm, dan heb je het altijd bij de hand.

Een nummer dat ooit nog werd gecoverd door André van Duin. Hij maakte daarvan de Hot Dog. Maar origineel was het dus de Bird Dog. Een hit van die Everly Brothers kwam uit 1958. Zometeen wordt het 3 uur. Een update van het nieuws komt eraan. En tot zolang gaat het zeker niet stilvallen hier bij Demerstad. Kijk eens aan, de Herman's Hermits komen eraan met There's a Kind of Hush.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Aarschot opent eind deze maand een vestiging van de Box, een winkelruimte waar ondernemers gedurende enkele weken hun plannen kunnen uitproberen zonder grote investeringen of risico's. De ruimte is ook helemaal afgewerkt, zodat ondernemers zich helemaal kunnen concentreren op hun ideeën en verkoop. Dat zegt centrummanager Marco Spotto. De stad Aarschot en de VZW Stebo zetten samen hun schouders onder de vestiging van de Box aan de Martelarenstraat. De winkelruimte is kant-en-klaar en is uitgerust met alle nutsvoorzieningen, vergunningen en verzekeringen. Niet onbelangrijk dus. Op de Hasselse Korda Campus is de IT Echo geopend. Een nieuwe tentoonstelling die de technologische en economische kansen van de toekomstige Einstein-telescoop zichtbaar maakt voor bedrijven, beleidsmakers en internationale delegaties. Met de expo willen de initiatiefnemers tonen hoe Vlaamse ondernemingen vandaag al kunnen inspelen op de ontwikkeling van het grootschalige Europese onderzoeksproject. De tentoonstelling is een initiatief van FWO, POM Limburg en IT Vlaanderen. De expo wil tonen hoe bedrijven kunnen bijdragen aan de technologische uitdagingen van die Einstein-telescoop en daar tegelijk economische opportuniteiten uit kunnen halen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Minister van Onderwijs Soegal Demir is bereid om de bevoegdheid van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs over te nemen. Dat zegt minister-president Matthias Diependalen. Tot nu lag de bevoegdheid bij minister van Mobiliteit Annick de Ridder. Zij krijgt bakken kritiek omdat de lijn nu weer moet besparen op dat leerlingenvervoer en daarom 200 buslijnen schrapt. De wissel stond al in het regeerakkoord, maar er was nog veel discussie rond. Wanneer Demir overneemt is nog niet duidelijk. In Mortsel in de provincie Antwerpen zijn 9 gewonden gevallen bij een ongeval met 2 trams. 2 gewonden zijn er erg aan toe, maar niemand is in levensgevaar. Je hoort Jesse Voorspoels van de politie.
5: Deze middag hebben we een kopstaartaanrijding gehad tussen 2 trams in Mortsel. De voorste tram stond eigenlijk stil aan de halte. En de tram die er achteraan kwam, is daar achteraan op ingereden. Maar de reden, dat zal het onderzoek verder moeten uitwijzen.
4: Het onderzoek loopt. AA Gent kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Gent speelt tegen het Oekraïense Cherkasy, dat is vanmiddag geloot. De heenwedstrijd wordt op 23 juli gespeeld in Oekraïne. De terugwedstrijd in Gent volgt een week later. En in de tweede voorronde van de Europa League neemt Anderlecht het op tegen het Zweedse Hammarby. Die heen- en terugwedstrijden vinden ook plaats op 23 en 30 juli. Een droge en zonnige namiddag bij maxima tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Als het nu precies bij jou op deze woensdagmiddag een beetje minder gaat, neem dan een boodschap aan deze James Lloyd en keep on smiling. Het kan alleen maar helpen. Welkom allemaal in het tweede deel van Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: We zijn er zoals elke dag nog tot 4 uur met straks in dit tweede uur nog een apart nieuwsbericht. We houden ook nog even koffiepauze. Dat gaan we zeker en vast doen. En nu een plaatje draaien van Zucchero en Paul Young.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: 20 jaar Zelem zomer. Wow. 26 juni de After Work Party met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar en discobar van Eiges. Zondag 28 juni familiedag met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
5: Waar is mijn vleeskroket?
4: Bart Kael.
5: Samen in de zon.
4: Willy Sommers.
5: Oh, laat de zon in je haar.
4: De Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
4: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum de Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

0: The Simple Minds met de nummer van hun album The New Gold Dream. Die werd uitgebracht in 1982. Dat was Promised You a Miracle. En ik heb u straks, net na 3 uur, iets anders beloofd.
1: Amai, amai.

Ja, wat had ik beloofd? Een bijzonder nieuwsfeit. Het is niet vrolijk, maar we gaan het toch even vermelden. In Duitsland werd de slotrit van een juniorenkoers ontsierd door een hallucinant ongeval. Een oudere vrouw met een scootmobiel schiet plots het parcours op met een stevige valpartij als gevolg. Het 17-jarige Nederlandse talent Paul Vriesman kan geen kant meer op en vloog over kop. En hij bleef een tijdje roerloos liggen, terwijl het parcours ook verder bezaaid lag met fietsen en andere slachtoffers. Gelukkig geraakte er niemand zwaar gewond. Maar de boodschap is toch, als er koers is, kom dan niet zomaar het parcours op. Maar we gaan deze vrouw niet veroordelen. We weten niet precies hoe het allemaal gebeurd is. Nu terug muziek. Dit komt uit 1978 van Tietjen en Dear John.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Nieuwe stad.

Kashagugu en Turn Your Back On Me. En daarmee is het alweer 2:30 voorbij. En ik ben daar zo'n beetje aan verslaafd. Omstreeks dit tijdstip. Dan snak ik naar koffie. We gaan dus even koffiepauze houden. Voor een tijdje. Een minuutje of 10, 11. Ondertussen draaien we 3 plaatjes non-stop. We beginnen met Modern Talking. En Atlantis is calling SOS for Love. Geniet ervan. En vooral ook van je koffie.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Een nieuwe of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaerts in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

0: De Eurythmics helemaal de wereld rond met hun Sweet Dreams.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Peter Adriaansens die geeft morgen een lezing over smartphones en mediagebruik bij jongeren. Hij doet dat morgenavond om 19:30 in Den Egger in Scherpenheuvel. En in Herk de Stad is er binnenkort op 28 juni weer de Smikkeltocht vanuit Campus Amandina. Kaartjes daarvoor zijn verkrijgbaar nog tot en met vrijdag, 2 dagen dus nog. En die kaarten zijn te verkrijgen in het sportcentrum Hercules of via Vrije Tijd Herk de Stad. En het komend weekend, 4 dagen lang, is het kermis in Engsbergen. Vanaf vrijdag tot en met maandag. En nu met Wiltura de lucht in. Hij werd verliefd daarboven.

Hart en McNeil, dat Nederlandse duo die we zeker ook kennen van hun grote hit How Do You Do. Maar ze namen ook deel aan het Eurovisie Songfestival in 1974 met I See a Star. En we draaiden ze vanmiddag hier in Siesta met Uncle. En Uncle Gunter Schepers, die is al helemaal klaar. Je hoort hem zo meteen na 4 uur met De Spits. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe Siesta om 2 uur. Dit is nog Billy Joe Royal. Nee.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Er wordt gezocht naar een nieuwe invulling voor het inkomgebouw van de Oude Mijn in Beringen. De stad Beringen en B-Mine starten daarvoor een haalbaarheidsonderzoek dat een jaar gaat duren. Ook het nabijgelegen sociale gebouw zou een nieuwe bestemming moeten krijgen. Het Mijn Streekmuseum dat daar nu zit verhuist naar het nieuwe belevingscentrum Mindset. Dat centrum opent normaal gezien midden 2028 de deuren. Er is dus nog tijd. De stad Diest gaat de begraafplaats in Molenstede vergroenen. Daarvoor worden 180 graven aangepakt waarvan de concessie is verlopen. Nabestaanden krijgen nog 1 jaar de tijd om hun concessie te vernieuwen. Vanaf 15 juli komen er infobordjes aan de betrokken graven te staan. Waar de grafstenen verdwijnen, zaait de stad gras in en komen er extra bomen en bezinningsplaatsen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De bevoegdheid voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs verschuiven lost het probleem niet op. Dat zei Vlaams onderwijsminister Zoual Demir in het parlement. Eerder vandaag zei Vlaams minister-president Diependaele dat Demir bereid is om de bevoegdheid over te nemen van mobiliteitsminister De Ridder. Zij krijgt veel kritiek omdat de lijn opnieuw moet besparen en dus worden er zo'n 200 buslijnen geschrapt. Je hoort Demir.
5: Als die verantwoordelijkheid aan mij wordt toegewezen, dan zal ik dat ook wel doen. Maar het probleem los je niet op om van ene minister naar de andere minister te schuiven. We gaan wel goed moeten nadenken over een systeemaanpassing. Dat betekent ook wel dat je dit echt wel grondig gaat moeten doen.
4: Wanneer Demir het dossier overneemt, is nog niet duidelijk. Er liggen opnieuw zo'n 35 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. Dat komt door nieuwe acties van de zee- en rivierloodsen. Zij adviseren schepen om veilig in en uit de zee te varen. Maar ze hebben veel vragen over hun toekomst en over hun pensioenen. Daarom staakten ze al verschillende keren dit jaar. En sport AA Gent kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Gent speelt tegen het Oekraïense Cherkasy, dat is vanmiddag geloot. De heenwedstrijd wordt op 23 juli gespeeld in Oekraïne. De terugwedstrijd in Gent volgt een week later. En in de tweede voorronde van de Europa League neemt Anderlecht het op tegen het Zweedse Hammarby. Die heen- en terugwedstrijden vinden ook plaats op 23 en 30 juli. Vanavond droog en zonnig, maxima nog tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.

0: Ik heb dat eens nagekeken. Het weer in Rio, dat is vandaag geen vet. Het is daar maar 23 graden. En er is kans op regen en onweer.
1: De Spits op Demerstad. Met Gunter Schepers.
0: Misschien blijven we dan toch beter in ons Belgelandje. Goedemiddag, welkom.

0: Wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen.

0: Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend Mazoutank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude Mazoutank is in goede handen bij de Kessel.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: Een schoolzomerhitje. Get Lucky, Jermaine Stewart. Begin jaren 90 was er bij ons in de cinema een echte kaskraker, Max, met Jacques Vermeijren in de hoofdrol. Greet Rouffard speelde ook mee, maar die rol was bijna naar Tatjana Simic gegaan, die we kennen als Kees Vlodder. En ook Mark Uitroeven, die zou een rol spelen, maar die heeft uiteindelijk afgehaakt. De film is trouwens opgenomen rond het station, het oude station in Heerlen. Dat bestaat nu niet meer, hè, maar je kan het nog wel zien in de film. En de muziek, dit liedje, werd geschreven door Henny Vrienten van Doe Maar. En het wordt gebracht door Jacques Vermeijren. Max.
1: In de spiegel krijgt men...

Het is weer voetbaltijd en dan kijken we naar het voetbal en drinken een pintje uiteraard. Zeker met het schoolweer dat op komst is. En dat is ook echt nodig, want wat is gebleken? De consumptie en het export van bier uit ons Belgenlandje blijft maar dalen. Dus die biercultuur bij ons in België, ja, we moeten die toch wel hoog zien te houden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

John Layton, dat is een zanger en ook acteur uit Groot-Brittannië. Hij speelde onder meer een rol in een zeer bekende film, The Great Escape. Het was ook een tieneridool in de jaren 60. Hij had toen ook bij ons in Vlaanderen een hit te pakken met dat nummer dat je net kan horen. Fantastisch. Johnny, remember me. Iets heel anders. Zondag van 12 tot 6. Als je terug ben je in de Amerindienst. Welkom voor een spirituele markt van The Witches House. Dat belooft daar zeer interessant te worden. Onze Frits heeft ook alles mooi genoteerd in de weekend- en weekkalender op onze website radiodemerstad.be.

Het met Raboni, inderdaad, Gilbert O'Sullivan. We hebben gisteren een nummer gedraaid van de groep Was Not Was. En dan hebben we een mailtje gekregen van een luisteraar met de vraag om die grote hit van de band nog eens te draaien. En wel, we gaan dat gewoon doen. Boom, boom, akka-lakka-lakka-boom, boom, boom, akka-lakka-lakka-boom, boom, boom, akka-lakka-lakka-boom.

naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. Voor elke

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix.

BE. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

0: 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Vlaams-Brabant en Limburg. Radio Demerstad. Oeh.

Vanmorgen hoorden we in het nieuws dat het zover is. De zomer die staat echt klaar. Vandaag zijn we ons aan het voorbereiden. En morgen temperaturen boven de 30 graden. Amai, haal die barbecue maar uit het stalletje. Het is nieuwstijd, bijna 5 uur. Maar eerst nog deze Tears for Fears hit.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bevoegdheid voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs verschuiven lost het probleem niet op. Dat zei Vlaams onderwijsminister Zouad Demir in het parlement. Eerder zei Vlaams minister-president Diependaele dat Demir bereid is om de bevoegdheid over te nemen van mobiliteitsminister De Ridder. Zij wil dat de lijn bespaart en dus worden er zo'n 200 buslijnen geschrapt. Je hoort Demir.
4: Als die verantwoordelijkheid aan mij wordt toegewezen, dan zal ik dat ook wel doen. Maar het probleem los je niet op om van ene minister naar de andere minister te schuiven. We gaan wel goed moeten nadenken over een systeemaanpassing. Dat betekent ook wel dat je dit echt wel grondig gaat moeten doen.
3: Het debat lag ook even stil. De oppositie had gevraagd om minister-president Diependaele op te vorderen, want die is op missie in Duitsland. Maar die vraag werd weggestemd. Er liggen opnieuw zo'n 35 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. Dat komt door nieuwe acties van de zee- en rivierloodsen. Zij adviseren schepen om veilig in en uit de zee te varen. Maar ze hebben veel vragen over hun toekomst en over hun pensioenen. Daarom staakten ze al verschillende keren dit jaar. De bestuurder van het drama in Strepie kan over 7,5 jaar voorwaardelijk vrijkomen. Hij werd door de assisejury in Bergen veroordeeld tot 27 jaar cel voor zevenvoudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Gerechtsjournaliste Katrien Sales.
5: Hij zat al anderhalf jaar in voorhechtenis en moet in principe 1/3 van zijn straf uitzetten. Slachtoffers, nabestaanden beseffen dat, zeggen dat ze daarmee kunnen leven, vinden het vooral belangrijk dat na anderhalve maand proces er een beslissing is gevallen en dat ze hiermee een zeer dramatische pagina in hun leven kunnen omdraaien.
3: De assisevoorzitter stuurde de man wel onmiddellijk naar de cel. Zijn passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk voor schuldig verzuim. En sport. Elise Mertens gaat niet naar de kwartfinales op het tennistoernooi in Berlijn. Ze ging in de tweede ronde onderuit tegen een Tsjechische in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-4. En Club Brugge en Union spelen op 31 juli de Belgische Supercup, traditioneel de start van het nieuwe voetbalseizoen. De match gaat door in het Jan Breydelstadion in Brugge om 8:30. Het is al de 3e keer op rij dat Club en Union die Supercup spelen. Vorig jaar won Club, 2 jaar geleden won Union. Vanavond droog en zonnig, maximaal nog tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.

0: Zeer apart wat er gisteren gebeurd is. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, inderdaad een Tedros, die heeft de Italiaanse premier, mevrouw Meloni, gisteren gefeliciteerd omdat zij gestopt is met roken. Dat verdient een applaus voor mevrouw Meloni. En mooi dat die topman van de WHO daar toch ook de nodige aandacht aan geeft. Zeer belangrijk, daar komt het op neer. Goedemiddag iedereen.
1: Met Gunther door de spits.
0: Nog tot 6 uur vanavond. Dit is een van de Bee Gees.

0: Zondag 28 juli is het weer zover. Schroffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schroffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juli in het centrum van Schroffen. Alle info op schroffenclassic.be.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Het zomerse weer komt eraan en onze overheid heeft alvast het hitteplan geactiveerd. Wat schrijven ze? We hebben het hier ook binnengekregen. Hydrateer, beperkt fysieke actie. Geen probleem, koel je omgeving, blijf in de schaduw en wees een goede buur. Dus sociale controle, dat is ook zeer belangrijk. En ondertussen, terwijl je ligt te luieren, tijdens het warme weer, kan je genieten van onze zomerse muziek.

half zes ondertussen, zo meteen neem ik je mee naar de jaren 70 met The Sweet Papa Joe. Gaan we nog een keer draaien, maar eerst Mama Chantal. Zij heet eigenlijk Dana Winder en ze had jaren geleden een grote hit met dit geweldige nummer. Beter van iets, zo heet het.

Als het zo schoon weer is, warm, dan doet ons dat toch een beetje denken aan het zuiden van Frankrijk. En wat doen ze daar? Pétanque natuurlijk, dat kan ook bij ons. Zaterdag van 1 uur af, vanaf 1 uur 's middags, wordt aan de kantine van SNA Keiberg in Zichem een pétanque-toernooi betwist voor liefhebbers en gelegenheidsploegen van 3 personen. De nadruk ligt daarbij op speelplezier. Daar komt het om neer. Het wordt gewoon een plezante dag. Op onze website radiodeverstad.be in de weekend- en weekkalender kan je er alles over nalezen.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
5: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
8: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
9: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
8: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
9: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
10: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 60.

mensen toch. Dit was nogal een hit, hè? Begin jaren 90. Uit Italië komt ze, Laura Pausini. Ik volg ze nog altijd op de sociale media. En die ziet er nog altijd even krokant. Die ziet er nog altijd zeer goed uit. En ze treedt ook nog heel veel op. La Solitudine hebben wij vandaag met veel plezier nog een keer gedraaid. In de spits, waar je alleen maar plezante muziek hoort. Zoals deze klassieker uit de jaren 70. Spanish Troll van Ming DeVille.

En ook vandaag wordt er gevoetbald in het WK. Portugal speelt om 7 uur tegen Congo. En vanavond om 10 uur is er de wedstrijd Engeland-Kroatië. Bij Demerstad hoor je er ook alles over. Zometeen is 6 uur nog een zomerse plaat om de avondspits af te ronden. En dan is Willem de Grote aan de beurt. Dit zijn Dicky Toys. Out in the streets. Maak er nog een hele leuke en gezellige avond van. Heel graag tot morgen. Dan zijn we er terug om 1 uur of 4.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Pas in augustus weten we hoeveel busritten er precies verdwijnen in het bijzonder onderwijs. Dat heeft Vlaams minister Ben Weitz gezegd in het parlement. De lijn moet volgend schooljaar opnieuw besparen en moet dus een plan uitwerken. Maar Weitz benadrukt dat dat nog niet definitief is.
4: Wat heeft de lijn gedaan? Ze heeft zich van die taak gekweten en is in dialoog gegaan met scholen, met lokale besturen. En is daar ondertussen al iets in beslist? Nee. Zijn de ritten geschrapt? Nee. En uiteindelijk zal dat plan van aanpak op tafel komen te liggen. En in de eerste versie, ongetwijfeld, moet begin juli. Finale versie, gelet op de inschrijvingen die nog binnenkomen van leerlingen, eind augustus.
3: Het dossier zat eerst bij minister van Mobiliteit Annick de Ridder, maar onderwijsminister Zoual Demir zou het binnenkort overnemen. De vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een akkoord bereikt, dat zeggen de vakbonden. Het gaat om een protocolakkoord, dat wordt nu voorgelegd aan het personeel. Eergisteren legden de werknemers van Aviapartner spontaan het werk neer. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op en waren er lange wachtrijen aan de check-in-balies. Het personeel kan nu tot morgen namiddag stemmen over het akkoord. Voorlopig komen er geen nieuwe stakingen. Zo'n 30 poetshulpen krijgen dan toch gelijk in de zaak tegen het poetsbureau. Dat heeft het Arbeidshof beslist. De poetshulpen sleepten het dienstencheckbedrijf voor de rechtbank omdat het weigerde om de afgesproken minimumlonen te betalen. De arbeidsrechtbank in Hasselt verwierp die eis, maar de poetshulpen gingen in beroep en krijgen nu dus toch gelijk. Bij het poetsbureau werken zo'n 11.000 mensen. De G7-top in Evian in Frankrijk is afgesloten. Daar vergaderden de 7 belangrijkste wereldeconomieën. De Franse president Macron noemt het een succesvolle top. Zo stelde Amerikaans president Trump vlot in met nieuwe sancties voor Rusland en extra steun voor Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke volgde het voor ons.
5: De 7 leiders hebben beloofd om de militaire steun nog verder op te drijven op vlak van de luchtafweersystemen en lange afstandsraketten. De 7 leiders willen ook Oekraïne helpen bij de energievoorziening, zodat ze ook de komende winter kunnen doorkomen. Dus ja, het feit dat die 7 leiders ook Donald Trump deze tekst ondertekenen, is toch opmerkelijk te noemen en kan je toch een succes noemen van deze G7-top.
3: De top wil ook minder afhankelijk worden van belangrijke grondstoffen uit China. Ook de oorlog in het Midden-Oosten werd er besproken. En wielrennen dan. De Eritreër Biniam Girmay heeft de eerste etappe in de Ronde van België gewonnen. In een massasprint klopte hij Tim Merlier. De Duitser Max Kanter eindigde als derde. Girmay is meteen ook leider in het klassement. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.

0: En we kijken uit naar het nieuwe album Confessions 2, dat er over 3 weken aankomt. Dit dateerde uit haar beginperiode, Like a Virgin van Madonna. En zo begonnen we op deze zonnige, warme woensdag 17 juni. Het wielrennen in Scherpenheuvel ligt intussen achter ons, want de eerste rit van de Baloise Belgium Tour is in de spurt gewonnen door de Eritreër Binyam Girmay. En hij haalde het net voor onze landgenoot Tim Merlier. Hij kwam nog aanstormen, maar kwam net te laat. Girmay dus de winnaar. En in Zwitserland, daar is Tadej Pogacar weer alleen heerser. Hij won de eerste rit na een solo van 70 kilometer met meer dan 2 minuten voorsprong op Richard Carapaz. Ilan van Wilder was dan weer de beste Belg en hij eindigde op een knappe 4e plaats. Dat was het recente wielernieuws en wij zijn weer samen tot 8 uur.
1: Willem Wilder Show. Van 6 tot 8 met Willem.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
6: I've heard people say that too much of anything

Ja, ik kon geen genoeg krijgen van de liefde van die knappe madame waar hij een oogje op had. Can't get enough of your love, babe. Dat was Barry White. Daarvoor het mooie My Name is Luca van Suzanne Vega, die binnen een paar weken ook naar ons land komt. Wel naar Wallonië in Serrain treedt ze op 6 juli. Dat is al iets om naar uit te kijken voor de fans. En Johan Verminne vertelde dan wel geen verhaaltjes, maar in het najaar gaat hij toch weer op tournee. En in het voorjaar van 2027, op 13 februari, komt hij, als zijn gezondheid het toelaat, ook weer naar Den Egger in Scherpenheuvel. Dus dat zijn al momenten om naar uit te kijken. We hadden het net over de koers die in Scherpenheuvel een uurtje geleden is aangekomen. Maar er is nog meer in de regio. Want de vierde rit van die Baloise Belgium Tour, die toert zaterdag vanaf 14:30 met vertrek op de Pastoor Pitellaan in Betekom. En die komt dan aan rond 17:30 op de oostelijke ring rond Aarschot. En dat heeft natuurlijk ook zijn gevolgen voor het verkeer dat richting Aarschot wil. Dat is bijna niet bereikbaar. Dus je moet misschien wel je plannen een beetje wijzigen, zodat je op een ander moment misschien richting Aarschot kan, als dat nodig mocht zijn. Zo, het wordt ook warm de komende dagen. Code geel is al afgekondigd door het KMI, dus het is ook op dat gebied weer uitkijken. En deze man, die mogen we feliciteren. Hij wordt 83. Deze Barry Manilow.

ze van jou houdt. I'm telling you now. Dat waren Freddy and the Dreamers in 1963. Er is ook weer voetbal op het WK natuurlijk vanavond. En zo meteen om 7 beginnen ze er al aan. Portugal met Cristiano Ronaldo. De 41-jarige spits intussen is erbij ongetwijfeld. En Portugal neemt het op tegen de Democratische Republiek Congo. Jawel, Congo is eindelijk ook nog eens op het WK. En het zal ongetwijfeld feest zijn in de Matonge-wijk. En misschien nog wel andere wijken waar veel Congolezen wonen. 7 uur aftrap, Portugal-Congo. Later om 10 uur is het Engeland tegen Kroatië. En voor de nachtbrakers, om 1 uur vannacht Ghana tegen Panama. En Oezbekistan neemt het op tegen Colombia. Maar dat is dan pas om 4 uur in de ochtend. Dat is het voetbalschema voor vanavond en vannacht. En nu naar een juffrouw die vanuit Portugal in ons land terechtkwam. Dat is Lio. Ze wordt 64 vandaag. Hier is Amoureux.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Een van de grootste hits van deze band uit Detroit in de US of A. De Detroit Spinners noemden ze zich dan ook toepasselijk. Working My Way Back to You werd de nummer 1 in 1980. Hou je niet van al die sportgebeurtenissen, koers, voetbal? Er is de bioscoop vanavond. Kan je terecht in Cinema Paradiso in dienst voor The Good Sister over Rose. Die onderhoudt een hechte band met haar oudere broer Sam. Maar wanneer die beschuldigd wordt van een zedenmisdrijf, wordt haar gevraagd om tegen hem te getuigen. The Good Sister, vanavond om 8:00. En morgen in de UGC-cinema's in Aarschot kan je gaan kijken naar Tre Ciotole over Marta en Antonio die uit elkaar gaan na een triviale ruzie. Wanneer blijkt dat haar gebrek aan eetlust andere oorzaken heeft dan liefdesverdriet, staat haar leven op zijn kop. Tre Ciotole, zo is de titel. Morgenavond in Aarschot, maar kan je er dan niet bij zijn? Diezelfde film wordt vrijdagavond ook vertoond in Cinema Paradiso in Dicht. Zo, dit gezegd zijnde gaan we naar de Britse band Blue. En een van de leden is Lee Ryan en die wordt vandaag 43. Blue brak door in 2001 met dit aanstekelijke All Rise.

0: U moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: 20 jaar Zelem zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
3: Waar is mijn vleeskroket?
2: Bart Kael.
3: Samen in de zon.
2: Willy Sommers.
3: Oh, laat de zon in je hart.
2: De Romeo's.
3: Viva de Romeo's.
2: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meld

Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

We kennen het allemaal van Jerry Rafferty natuurlijk. Dit was de cover die het ook uitstekend deed begin jaren 90. En de cover was de uitvoerder. Dat was die versie van Baker Street met een beat eronder. 3 minuutjes en dan wordt de aftrap gegeven tussen Portugal en de Republiek Congo in het WK-voetbal. Dat is voor zo meteen. Eerst nog deze Tim Finn.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Diest is de eerste in Oost-Brabant die het vernieuwde label Diervriendelijke Gemeente in ontvangst mocht nemen. Het keurmerk werd enkele jaren geleden aangescherpt om beter aan te sluiten bij de hedendaagse wetgeving en de maatschappelijke normen. Zo worden ratten in Diest niet langer bestreden met vergif, zegt schepen van dierenwelzijn Bert Pietijan, maar worden er aangepaste vallen gezet. In ons land werden vorig jaar meer dan 2000 woningen en appartementen van minstens 1 miljoen euro verkocht. Dat is een record en een stijging met 27% tegenover 2024. Ook in Vlaanderen zat de markt voor luxe vastgoed in de lift. Maar toch blijft Limburg achter op de andere Vlaamse provincies, blijkt uit cijfers van de FOD Economie. Door Christie's International Real Estate Belgium, onderdeel van Hielewaere Vastgoed. In Limburg wisselden vorig jaar 56 miljoen panden van eigenaar tegenover 50 een jaar eerder. Dat is een stijging van 12%, maar dan weer wel de laagste groei van alle Vlaamse provincies.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor de busritten zouden verdwijnen. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.
5: Kinderen en jongeren zitten nu vaak al veel te lang op een bus. Soms gaat dat over 3 uur, maar soms gaat dat ook over 4 of 5 uur op de bus zitten. Voor kinderen die al meer nodig hebben eigenlijk dan een ander kind. Hè. Dus wij zijn echt enorm teleurgesteld eigenlijk dat de lijn nu die besparingen moet doorvoeren en dat men dan eigenlijk ook deze doelgroep daarmee gaat raken.
4: Ze stellen onder meer voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. De vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een akkoord bereikt, dat zeggen de vakbonden. Het gaat om een protocolakkoord, dat wordt nu voorgelegd aan het personeel. Eergisteren legden de werknemers van Aviapartner spontaan het werk neer, daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op en waren er ook lange wachtrijen aan de check-in balies. Het personeel kan nu tot morgen namiddag stemmen over het akkoord. Voorlopig komen er geen nieuwe stakingen. De G7-top in Evian in Frankrijk zit erop. Daar vergaderden de 7 belangrijkste wereldeconomieën. De Franse president Macron noemt het een succesvolle top. Zo stelde Amerikaanse president Trump vlot in met nieuwe sancties voor Rusland en extra steun voor Oekraïne. Journalist Jelle Frenke heeft het allemaal gevolgd.
6: De 7 leiders hebben beloofd om de militaire steun nog verder op te drijven op vlak van de luchtafweersystemen en lange afstandsraketten. De 7 leiders willen ook Oekraïne helpen bij de energievoorziening, zodat ze ook de komende winter kunnen doorkomen. Dus ja, het feit dat die 7 leiders ook Donald Trump deze tekst ondertekenen, is toch opmerkelijk te noemen en kan je toch een succes noemen van deze G7-top.
4: Ook de oorlog in het Midden-Oosten werd er besproken. Trump is nog steeds positief over het akkoord met Iran, al dreigt hij wel met nieuwe aanvallen als Iran zich niet gedraagt. En vanavond rond 9:15 stijgt de stroomprijs opnieuw naar een recordniveau. Dat laten de energieleveranciers weten. Omdat we dan massaal onze airco's aanzetten en de opbrengsten uit zonnepanelen vallen dan weg. Er is ook weinig wind. Daardoor stijgt de prijs naar bijna €550 per megawattuur. Vooral consumenten met een dynamisch contract zullen dat voelen. En sport in de ronde van Zwitserland heeft de Sloveen Tadej Pogačar de eerste etappe gewonnen. Na een solo van net geen 70 kilometer, dat is zijn 4e langste solo ooit in zijn carrière. De Ecuadoriaan Carapaz werd vandaag 2e, de Italiaan Bagioli eindigde 3e. Pogačar is meteen ook leider in het klassement. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af, tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Strijk het groepje Ottavan. En er bestond natuurlijk ook een Franstalige versie, Olema. Dit was de Engelstalige met Hands Up. Begonnen we aan het tweede uurtje van de show op deze woensdag 17 juni. Intussen is ook bondscoach Martinez, Roberto Martinez, ex-coach van de Rode Duivels, er met Portugal aan begonnen. En met Cristiano Ronaldo, 41 intussen in de basis. En Portugal speelt tegen Congo en het is er nog 0-0 na een minuutje of 6.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8.

0: Supermercado. Het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

De mannen die we kennen van Rosanna en Afrika. Maar hiermee begon het allemaal in 1979. Toto met Hold the Line. Intussen in Portugal tegen Congo op het WK is het 1-0 geworden. Ja, het duurde niet lang eer dat de eerste doelpunt viel. Het was João Neves die zorgde voor die 1-0 van Portugal tegen Congo. Momenteel na 20 minuten nog altijd die 1-0. En nu naar een Britse meneer die 2 jaar geleden overleed. 17 juni 2024 werd er maar 53. Dario G. En hij scoorde deze zonnige song in 1997. Hier is Sunshine.

Van Diana Ross en Tenderness. La Ross, binnen anderhalve maand komt ze naar ons land. Hè, want ze staat op het podium van de Lokerse feesten op 31 juli. Dat is voor de fans natuurlijk. Vrijdagavond, dan kan je meelopen aan Sportcentrum De Kambergen voor de Zelem Zomert Run. En dat is een beetje het voorprogramma, zeg maar, van Zelem Zomert binnen een week. Om 6 uur start de Karamellenrun voor de allerkleinste. Een kwartiertje later is het de beurt aan de Kids Run over 400 of 800 meter. En om 7 uur gaat de eigenlijke run van start over 2, 4, 6, 8 of 10 kilometer. Afhankelijk van wat je aan kan. Maar het zal warm zijn, hè? Vrijdag meer dan 30 graden. We beginnen eraan. Aan een periode van maar liefst 7 dagen meer dan 30 graden. Ik ben benieuwd. Dit is George Baker. It was

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Een van de opvolgertjes van All That She Wants, wat nummer 1 werd voor de Zweedse band Ace of Base, dat was The Sign. We zitten dicht bij de rust in Portugal-Congo, maar het lijkt alsof de Portugezen op hun lauweren zijn gaan rusten na dat vroege doelpunt. Het is er nog altijd 1-0. Intussen naar onze noorderburen met Jeroen van der Boom en 1 Wereld.

0: Wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
8: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
7: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
8: Volg ons op Facebook.
9: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch voetverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

nummer 1 in 1986. En dan heb ik het over 40 jaar geleden. Hè. Mattia Bazar met T-Cento. En gaat Congo voor een verrassing zorgen op het WK-voetbal? Je weet het maar nooit, hè, want er is een gelijkmaker net voor de rust gemaakt door Wissa. En zo is het dus 1-1 in Portugal tegen Congo bij de rust. En we vernemen het overlijden van een van de mede-oprichters van Chicago, namelijk Walter Parizader.

Big surprise. En een van de oprichters, Walter Parizader, is overleden. Hij werd er 81 en hij leed al jaren aan de ziekte van Alzheimer. Zo, dit was het. Verrassende ruststand dus in Portugal-Congo 1-1. We zijn benieuwd hoe dat afloopt. Zometeen meer klassiekers non-stop. En wij spreken elkaar morgen weer om 6 uur. Tot dan!

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Er zijn in 2025 in de provincie Vlaams-Brabant 12% meer fietsers geteld dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams-Brabant zelf. Meer en meer mensen kiezen dus voor de fiets en dat komt ook omdat de fietsinfrastructuur jaar na jaar wordt uitgebreid. Het drukste punt in Vlaams-Brabant is de AB InBev-fabriek in Leuven. Daar fietsen ook 1/5 meer mensen dan het jaar voordien. Bijna 5.500 per dag, gevolgd door de Martelarenlaan op plaats 2. Het Brugbergpad in Kesselo en het Stomperspad aan de Tivolibrug in Leuven staan op 3 en 4. Het Brandpad aan de Vaart richting Herend sluit de top 5 af. Politie Limburg-regio Hoofdstad lanceert een nieuwe campagne tegen afleiding in het verkeer, specifiek gericht op fietsers. Van januari tot nu waren fietsers betrokken bij 44% van de verkeersongevallen met gewonden. Daarom wil de politie extra sensibiliseren. De campagne heeft bijzondere aandacht voor jongeren, omdat ze het vaakst gebruik maken van hun gsm of de hoofdtelefoon op de fiets. En echt veilig is dat niet natuurlijk.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor er dus volgend schooljaar ritten zouden verdwijnen. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijes.
5: Kinderen en jongeren zitten nu vaak al veel te lang op een bus. Soms gaat dat over 3 uur, maar soms gaat dat ook over 4 of 5 uur op de bus zitten. Voor kinderen die al meer nodig hebben eigenlijk dan een ander kind. Hè. Dus wij zijn echt enorm teleurgesteld eigenlijk dat de lijn nu die besparingen moet doorvoeren en dat men dan eigenlijk ook deze doelgroep daarmee gaat raken.
4: Ze stellen onder meer voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. En de piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Overboelare is overleden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gaat om een man van 70. Hij crashte tegen een boom. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is hij vandaag dus overleden aan zijn verwondingen. Er zaten geen andere mensen in het vliegtuig. De VS geeft details uit het vredesplan met Iran vrij. In het voorlopige akkoord staat onder meer dat alle gevechten onmiddellijk eindigen. De straat van Hormuz zal volledig heropenen en de Amerikaanse zeeblokkade tegen Iran wordt opgeheven. De VS heft ook sancties op tegen Iran en richt een fonds op van $300 miljard voor de wederopbouw van het land. En de VS en Iran zouden overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal bezitten. Maandag werd het akkoord al digitaal ondertekend. Vrijdag gebeurt dat officieel in Zwitserland. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af, tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
1: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffe. Alle info op schaffeclassic.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.nl.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee Plopsa Hero Passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De VS bevestigt de gelekte details over het voorlopige akkoord met Iran. Onder meer dat alle gevechten onmiddellijk stoppen, ook die in Libanon, en dat de straat van Hormuz volledig heropent. Iran en de VS zouden ook overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal ontwikkelen. Maar Trump aarzelt niet om opnieuw aanvallen uit te voeren als Iran toch niet akkoord gaat. Dat zei hij na afloop van de G7-top in Frankrijk, journalist Jelle Frenke.
4: Maar het dreigement naar Iran dat hij gewoon terug weer zou gaan bombarderen als Iran het akkoord niet zou volgen. En toch weer duidelijke vingerwijzing naar de Israëlische premier Netanyahu. Hij zegt dat Netanyahu voorzichtiger moet zijn in Libanon en niet altijd gewoon meteen appartementsblokken moet gaan bombarderen. Israël doet geen goed werk daar, zei Trump hier. Dat was toch weer een opvallende sneer.
3: Iran en de VS ondertekenen het akkoord vrijdag in Zwitserland. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 13 jaar omgekomen bij een aanrijding, dat bevestigt het parket. De jongen probeerde vanmiddag op zijn fiets over te steken bij een oversteekplaats, maar werd gegrepen door een auto. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk, er loopt een onderzoek. En sportvoetbalclub Charleroi stelt Mario Konen officieel aan als hoofdcoach. Dat meldt de club zelf op zijn website. Konen nam het al over als interimtrainer na het ontslag van Hans Cornelis en werd uiteindelijk derde met Charleroi in de Europlayoffs. Konen is 39. Hij was eerder al assistent bij Kortrijk, Eupen en Dender. En het weer nog. Vanavond droog en zonnig. Later koelt het niet veel af, tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Marcel. Kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en lucht. Luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
8: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
9: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
8: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
9: Volg ons op Facebook.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be. Supermercado, het Zuiderstadsfestival met Braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Europees Parlement heeft de omstreden terugkeerverordening goedgekeurd. Dat is een pakket aan strengere regels rond het terugkeerbeleid voor mensen zonder recht op verblijf in Europa. Asielzoekers kunnen dan opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs en buiten de EU gestuurd worden, ook families met kinderen. Van daaruit worden ze dan teruggestuurd naar hun thuisland. Heel wat mensenrechtenorganisaties vrezen dat die terugkeercentra eerder gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De politie heeft bijna 1500 overtredingen vastgesteld tijdens een grote controleactie op fietsers, bromfietsers, motorrijders en gebruikers van elektrische steps. Bij ongeveer een derde van alle gecontroleerde voertuigen werd een overtreding vastgesteld. Anne Berger van de federale politie.
4: We hebben vooral inbreuken vastgesteld op snelheid. Dus mensen die te snel rijden, maar ook e-steps bijvoorbeeld die opgedreven zijn. Dus die te snel kunnen rijden. Ze mogen maar 25 km per uur. Ook e-bikes die te snel rijden of speedpedelecs. En dan leeftijd ook. Dus te jonge mensen. Je mag eigenlijk pas met een step rijden als je 16 bent.
3: De actie liep van 5 tot en met 7 juni. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 13 jaar omgekomen bij een aanrijding, dat bevestigt het parket. De jongen probeerde vanmiddag op zijn fiets over te steken bij een oversteekplaats, maar werd gegrepen door een auto. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk, er loopt een onderzoek. De organisatie van het metalfestival Graspop neemt maatregelen tegen de hitte. Vooral vrijdag wordt het extreem warm, met temperaturen tot wel 35 graden. Journalist Quinte Evens van op de festivalweide.
5: Ze zetten hier bijvoorbeeld vernevelaars die water vernevelen aan de grote podia. Dan krijg je zo'n soort lichte douche over je heen. In de tenten, daar wordt er extra ventilatie voorzien. En dan andere klassiekers zijn natuurlijk dat je gratis zonnecrème kan gaan halen op verschillende punten.
3: Je kan ook op verschillende plaatsen gratis water krijgen. Graspop begint morgen en duurt tot en met zondag. En op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Neves bracht Portugal al na 6 minuten op voorsprong, maar Wissa kon voor Congo vlak voor de rust gelijk maken. Een domper voor Portugal, dat toch gezien wordt als een van de favorieten op dit WK. Wel een historisch moment voor Congo. Het was de allereerste WK-goal ooit voor het land. De laatste en enige andere keer dat het deelnam was 52 jaar geleden. Toen bleef het met 0 punten achter. En het weer. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er wel kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Verschillende burgemeesters van Europese steden gaan samen de strijd aan tegen drugs. Ze hebben een coalitie opgericht om samen een actieplan uit te werken tegen drugsgeweld. Onder meer rond preventie en de rol van de politie. De burgemeesters, onder wie die van Brussel, Philippe Klose, willen op die manier de jeugd beschermen en ook de veiligheid in bepaalde wijken garanderen. Want drugshandel en geweld komen al maar vaker voor. De acties bij de zee- en rivierloodsen zitten erop, dat meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vanmiddag werd er een tijd lang opnieuw gestaakt uit onvrede met de pensioenen en andere veranderingen binnen de sector. Vanavond lagen er nog zo'n 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. En op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Een historisch moment voor Congo, dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden heel wat Congolezen de match op grootscherm.
4: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen. We hebben ons kunnen laten zien.
5: Ik ben gewoon kei trots op mijn land dat we na 52 jaar eindelijk deze match heb kunnen doen.
6: Heel veel emoties. Mijn stem is al weg ondertussen. Dus echt trots. Echt heel trots op ons land.
3: De vorige keer dat Congo deelnam aan een WK was 52 jaar geleden. Toen kon het niet scoren. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer de komende dagen. Voor morgen en vrijdag geldt in heel België code geel. Zaterdag ook, behalve aan de kust. Weerman David Tenau.
4: Er is code geel voor hitte, omdat enerzijds de FOD Volksgezondheid een waarschuwingsfase heeft afgekondigd en anderzijds omdat de temperatuur op sommige dagen tussen 32 en 35 graden zal liggen.
3: Vooral vrijdag wordt het erg warm met temperaturen tot 35 graden. Veel meer mensen zoeken bemiddeling voor een conflict over hun belastingen. Er waren vorig jaar meer dan 2000 aanvragen, 28% meer dan het jaar ervoor. Als je niet eens bent met wat de fiscus je voorstelt, kan je gratis beroep doen op zo'n bemiddeling. Dat gebeurt vaker doordat het fiscale systeem al maar complexer wordt. En om de rechtbanken niet te belasten, nu die al sterk overbevraagd zijn. En koning Filip krijgt morgen bezoek van de Oekraïense president Zelensky. Hij komt voor een lunch naar het Koninklijk Paleis. Daarna gaat hij langs op de EU-top in Brussel. De Europese regeringsleiders zitten er samen, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zelensky zal er een toespraak houden en wellicht ook extra militaire steun vragen en nieuwe sancties tegen Rusland. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.

0: Check de promo. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
0: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het KMI waarschuwt voor erg warm weer de komende dagen. Voor morgen en vrijdag geldt in heel België code geel. Zaterdag ook, behalve aan de kust. Weerman David Theenau.
4: Er is code geel voor hitte, omdat enerzijds de FOD Volksgezondheid een waarschuwingsfase heeft afgekondigd en anderzijds omdat de temperatuur op sommige dagen tussen 32 en 35 graden zal liggen.
3: Vooral vrijdag wordt het erg warm met temperaturen tot 35 graden. Veel meer mensen zoeken bemiddeling voor een conflict over hun belastingen. Er waren vorig jaar meer dan 2000 aanvragen, 28% meer dan het jaar ervoor. Als je niet eens bent met wat de fiscus je voorstelt, kan je gratis beroep doen op zo'n bemiddeling. Dat gebeurt vaker doordat het fiscale systeem al maar complexer wordt. En om de rechtbanken niet te belasten, nu die al sterk overbevraagd zijn. En koning Filip krijgt morgen bezoek van de Oekraïense president Zelensky. Hij komt voor een lunch naar het Koninklijk Paleis. Daarna gaat hij langs op de EU-top in Brussel. De Europese regeringsleiders zitten er samen, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zelensky zal er een toespraak houden en wellicht ook extra militaire steun vragen en nieuwe sancties tegen Rusland. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor de volgend schooljaar ritten zouden verdwijnen. Men stelt nu voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. De piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Overboedare is overleden. Dat zegt het parket Oost-Vlaanderen. Het gaat om een man van 70. Hij crashte tegen een boom, werd nog ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Maar daar is hij dus overleden aan zijn verwondingen. Er zaten